vastgedrukt en nog asem in haar lijf gesoek. En hy strooi haar as in een vloed rivier, laat haar spoel tot op strande ver van hier, zodat haar ziel kan woon in een zandkasteel en die kinders heel daar rondom haar kan speel. En hy laat wille rose weer sy geraamtes rank en blom in die vroege ochendmis, zodat vlinders vluchtig sy plek vind op die plekke waar hy stikkend is.

Drivers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

met Maarten, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Onthou dit, Bernice West sê, ek snie jou, ek snie, op Bok Radio, Bok TV. Goed wat ontplof het in die nacht, Erik, jy het een lekker story.
1: Hallo, Nia, wat my oorgekom het, toe dit COVID was, is een mens mos nou stout en jy wil nou ook pijnappelbier maak.
0: Amal het.
1: Nou ja, maak toe my pijnappelbier, volg die instructies toch te mooi, maar ek sit die 2 5-liter bottels in my kamer.
0: Kamer.
1: Prachtig toegetrek met die kombersie.
0: Lekker doodoo.
1: Want ek moet mos nou kook. En die aand vergeet ek seker nou maar om die gas bietjie te release.
0: Oh,
1: nee. Maar daai een bottel besluit hy ontplof 2 uur die oggend. Dit was pijnappelbier en pijnappelstukke die hele kamer vol.
0: Oh.
1: Dit het ontplof of die proppie geskiet, die pijnappelbier is op teen die dak, alles sproei toe oor my op die bed,
0: oh.
1: Ek dog eerst is die geyser wat bars, ek skrik so, ek kry nie asem nie, eerstens die kouigheid van die pijnappelbier, nou nie ijskoud nie, maar koud, dan die stikke wat val en ek het nie een koekenkloe wat gebeur nie, en toe ek my lippe so aflek, kom ek toe nou achter maar, een van my botteltjies het ontplof.
0: Oh no.
1: Ek het 2 dae daarna nog pijnappelstukke iewers in my kamer gekry en my ore was vol pijnappelbier. Ek was papnat geweest. Nooit weer pijnappelbier gemaakt nie.
0: Uh-uh.
1: Ek het my boeglam geskrik, Lulu.
0: Who lives in a pineapple under the sea? Erik, Erik!

0: een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Neem die rechte noot

0: Dank voor nog twee Bokradio. Die tijd van die dag om in te checken. 074-2000-989. How you doing? Is jou oké vandaag? Ons hoor sommer wat het ons vir die linker lobkrapper. Hello Penelope.
1: Hey sugar. Here is today's linker lobkrapper. You have 10 candles burning. You blow out 3. How many candles do you have left? Again, you have 10 candles burning. You blow out 3. How many candles do you have left? Check in, okay?
0: Nice one. Let's do it, Pens. You have 10 candles burning. You blow out 3. How many candles do you have left? It's 074-2000-989. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple Eight Show. Exclusief jou hier op Bok Radio. Aan jou gebring door Cherry Tiger. Verlaag gedrijf door die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Du Plooy op Bok Radio.
1: Hou aan loop, hou aan hoop, hou aan glo, dat is iets daarboven.

0: Jules. Storna
1: op de soe mooi.
0: Ik weet dat ik het verander. Mijn woorden voor net hebben gedaan, joh.

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer IWB Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappynest vir klein en groot boutjies.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat hier in 76.
4: Uitklok weer.
5: Goeienavond en welkom, ons kyk nou weer vanmorgen donderdag 3 September nog goeiemorgen met een stevige windjie wat uit die suidoostelike kom en een bykie reen wat ook verwag word. Kaapstad, Strand, Langebaan, Wooster allemaal morgen op 16, Hermanus 15, Klein William 18, Parel, Mamesbury en Brackenfell allemaal morgen op 17.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Bokeradio, jou klankbaan van lekker lewe.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is second time Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug.
2: Ja, baie dankie. Hallo Jan, hallo Monique en al ons luisteraars. Dit is sporttijd, as jy kyk, so van baas klink, ek stond en kyk hockey. My 11-jarige is in een hockey toernooi en letterlik is Jan Tien Houdal, die sê, haar tweede doel aangeteken,
3: hey. Tien
2: Lauwe. So ja, ek was nou nog bezig om so half te feest te vier en toe moet ek gauw myself staan neer.
1: Hoeveelste okay. Loopbaan goal is dit vir die kleinkie? 100, hoeveel in 60?
2: Ja, het is nou 156 doel.
3: Atsa.
1: Wel ja. Dan.
3: Sure.
1: Pieter van een roemeenskap na die
2: tijd. Ja, dus ja, sy is baie geseend en ja, die dieter is baie goed wat ek moet sê. Kom eens kyk naar die wereld van sport. Ons begin met Formule 1 nieuws. Isaac Hadjar is beseer, hy het een gewrigbesering. So hy mis die Italiaanse Formule 1 Grand Prix en hy word vervang door Liam Lawson. Die Vuelta, ons gaan naar die fietsen toe. Die 11e skof is gewend door Matthew Brennan. Is sy derde skofoorwinning van die Vuelta. Brian Cockart was tweede, en Enric Mas steeds jou algehele voorloper. In Potchefstroom met Suid-Afrika sy A-span in Bangladesh, sy A-span die nie amptelike toetswedstryd gedeel, het was een onbesliste uitslag daar gewees. Bangladesh het die loopies ingeryg, hulle het geantwoord op Suid-Afrika se eerste weertelling van 512 en 676 vir 8 verklaar, aangeteken en toe Suid-Afrika 18 sonder die verlies gemaakt en hulle tweede beurt toe die dwarsbalkies gelig het en die skeidsregters gesê het, okay, hier gaan nou niks verder gebeur nie. So ons beweeg aan na witbal cricket, die eerste eendag internationale wedstrijd is in Bloemfontein en vind plaas op die 6de September. Rugby nuus, die Bulls het bevestig dat Johan Grobler by hulle geteken het en hy bly by Loftus Versfeld tot en met 2030, en dan het ons actiebelaide program vanavond by die Amerikaanse tenniskampioenskap. Ons begin met Jessica Pegula tegen Sofia Kenin, Ben Shelton tegen Hubert Hurkacz, Arina Sabalenka tegen Polina Lachenko, en Jaime Faria tegen Carlos Alcaraz is jou wedstrijde op Arthur Ashe, wat aan die hoofbaan is. Dis net wat ek vir jou het wat sport aanbetreft. Baie dankie vir die saamluister. Ons doen dit alles weer morgen.
1: Lekker my vriend, lekker on vir jou. Sterk dan met die reis van die wedstrijde. En dan chat ons morgen. Bye.
2: Mooi gaan, cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Hou vas jou hoorns, dis Bokradio.

0: Don't you worry, child. Swedish House Mafia. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, toe soos hulle sê in Engels. Expect the unexpected. Jy het nou nie gesien, dit kom na jou kant toe nie. Nou, ons verorg nie snork nie, nou. En dan natuurlijk, jy wen, twee wenners kan wen. Dit is vir al die jong mense, as jy nou bykie inspiratie soek van hierdie story, is vir jou. Bykie inspiratie, vooral as jy nou een lekker werk soek. Nou, ja, toe, laat hy val waar hy wil. Ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: Hi, nou weet ek hoe dit voel om een financiële sukses te wees. Ek is zat, maar ek het die vrugte van my arbeid gepluk.
2: Solank het net nie verbode of gesteelde vrugte is.
0: Daar sy, jou vraag is, wat het Wimpie gedoen om geld te kry? Wat het Wimpie gedoen om geld te kry? 074-2009-89, hier is Joe Black met die brug.

2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

langs een rooi grondpad in Hakkiesstraat. Bij die ou plaas ek, is waar ek sal wacht.

your heart to burn. Kan nie aan wat gaan ek doen sonder jou, as jou stem net eendag so stil raak.

verhaaltijd vast mijn vingers. Mijn handen heb zijn klop gebreek, een ploegskaart tot in zijn morgen steek.